0: Radio 786. Hear the difference.
1: Hij aardt op een aardappel bij Duarte. Hij aardt op een kwartje en dan krijg je aan Slayton. Slayton, wie kan